ja, ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb net even je bochtje een beetje vrijgevaren.